Keo Ik tashtu na tatu Ik tashtu Erta ik tashtu wit Fum na kahroch Jatoch na monocha Alles un ober Ta derejach Ta derejach Lanartanish